0: ESC Gewinnerlieder 1959. Teddy Scholten in Bethje.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje.

Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw?

0: ESC Gewinnerlieder 1959. Teddy Scholten in Bethje.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg.